van net aan in de wel. Ik kan je niet meer zien te wagen te gaan die koppie in de dek. Ja, dus man, ga je. Je hebt weer een banaan te proberen in de makkie die je niet meer maakt. Maar bij elkaar ik reken te doen, niet hier naar een artis in de arwaan te wat erin. Ik heb een nota, en hij heeft de bitter in de kant van de kant in de dek. Even in makkie in de kant van de kant in de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van Nikawa, diner ham at an eye. Maria, I think the bana and Gorier in a way, Nika and Tarawati in a name of this. Jimmy Mikarikite, it was in a way, and he in a casino, Miki in a deck. Get him to Hawaii, not from China, who seemed to find the Kundangi, Yana Mikawa and Pom, I kai. If you came to Monipom or in a moment, Danaya, I'm talking to Mackenzie Point. If you came to Hawapom, a moment to Mackenzie Point, I'm talking to you. The Hatinipom. Yang pun aku cari Eric. Jadi di kampung, mana kau nak cari Eric? Ada kan dia pun, besu, apa ni? Hampir senda pak, asal way ni kari kita, kita tua, acara, kita tepuk betul.